het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal altijd bij

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft. En ik wens voor jou een engel, ach als die wens mij ook goed doen. En als schreef het aan mijn voeten, schreef mijn vlerken in die vier. En ik wens

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Ja, is heel bo aan my lys, soos sê Deedrey Barnard vir my, Bok Radio, Bok TV. Rian Celulu, dis by Melkbos Privaat Skool, daar sê, op die M17 op pad uit Melkbos uit na die N7 toe, is nou net daar verby. En Rian, ja, die verkeer staan nog baie, baie stil daar, en dit gaan definitief oponthoud veroorsaak, dat is een noodlottige ongeluk, net voor Melkbos Privaat Skool. So wat doen jy in jou voertuig, wat ander mense nie van jou weet nie? Jy raak in jou eie wereld in jou voertuig, want as jy iemand is wat lang op die pad sit en in verkeer sit. Nou, een ding wat ek in my voertuig doen, och, en ek gaan nou maar die geheim uitlap, ek eet lekker chocolates in my voertuig. Kyk, ek doen dit nie by die huis nie, want ek maak nie my kind groot met lekkers nie, glad nie, ek hou nie daarvan dat my kind sweets of enige suiker in kry nie, maar nou moet ek het skelm doen, want mama mag het eet. Mama hardloop nie teen mure vas as mama suiker het nie, so mama mag chocolates eet. En dan eet ek het in my voertuig, en dan weet jy wat is die ding wat ek ook doen? Ek eet het vinnig, so dat ek self nie besef, ek eet het skelm vir myself. Ek eet het so vinnig op, dat ek nie besef, ek eet het nie, want ek wil nie eindelijk die soet goed eet nie. En dan, die ding wat ek ook doen, is my voertuigse deure, die houerkie langs jou deur, want hy is gewoonlik so klein kapholderkie, en dan is daar so opening daar. Daai is my droom. So, daar is geen papiere in my voertuig wat rondlee nie, maar my deur het al my chocolate papiere in. So daar is my geheimpie wat ek graag vandag met jou wil deel. Hallo, ek is Lulu en ek het 'n chocolate in my kar eet probleem. Wat doen jy in jou voertuig wat ander mense nie weet nie? Hier is die Zac Brown Band.

0: Richard Army, the night, and you met in a lag of dawn's aunt. He saw by Iri Winkle, he by OBC Blockman. Come walk a drive, come say hello. OBC Blockman's a splinter new winkle by the Sunbelt gebouw, hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg, Belville, is now up and gereed om jou te verwelkom. Kom ervaar meer gehalte, meer diens en meer waarde met ongelooflike openingsaanbiedinge. Kry 4 kilogram varkskouer chops en spaar R100 met jou loyaliteitskaart. Betaal slechts R255. Nou, dis nou vir jou bargain. Of gryp ons speciale combinatie aanbod van 2 kg Magic Braai Wors en 2.5 kg OBC Mealie Meal vir net R100. Ons span staan gereed om jou te verwelkom. Besoek OBC Blockman vandag nog. Maak gauw, hierdie promoties is slechts geldig tot 5 juli. OBC Blockman, meer gehalte, meer diens, meer waarde en weet wat maak het nog lekkerder? Bok Radio is hier rechtstreeks. Dis elektriese kind, Spoegwolf.
1: Elektriese kind, ek is braver as wat jy dink.

Strike, Roan de Dooi, dit sal lekker wees wat vir jou voorlee. En natuurlik Fatman met dorp toe. Nee, ons gaan net naweek dorp toe, nie op skool aande nie. Ons is regstreeks hierso van OVC Blokman by die Sunbelt gebou by hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville. Die pannekoekgebou, klaar blijklik, ek sien nog nie rarig enige pannekoeke ergens nie, ek wacht nog vir die pannekoek om te arriveer. Dis oor kan die Sanlam hoofkantoor, hulle handelsure is maandag tot donderdag van 8 uur tot 6 uur, vrijdag van 7 uur tot 6 uur, saterdag 7 uur tot 3 uur, en sondag is hulle gesluit, want weet jy wat ons allemaal met somtijds een klein bykie laat lee op een sondag. Die rede daarvoor is een splinternieuwe winkel. Dit maak vandag oop, so ek gaan nou vir jou vertel van al die ongelooflike speciale aanbiedinge wat hulle het. 4 kilogram varkskouer chops, spaar R100 met jou loyaliteitskaart en betaal slechts R255. 5 kilogram hoenderboukies vir net R279. Al graad bees of sirloin steak. Ten slechts R149.99 per kilogram. Al graad bees chuck. Nee, maar jy kan ons nou nie vir my sê, die beste naam is Chuck, en dan moet ek het nou hardop lees. Nee, man, brisket of short rib, teen R95 per kilogram. Spaar R10 met jou loyaliteitskaart en bepaal en betaal slechts R50 vir 1x4 kg houtskool of brikette en ontvang gratis OBC 4 aanstekers, 4 per sak. Kijk, nou dis een ding wat jy altyd moet het, nee, jy moet altyd blits hê. Jy kan nie met een stukkie blits, daar is baie speciale mense in die wereld. Wat kan wegkom met een stukkie blits. So kom kry vir jou blits, hier so by OBC Blokman. Dit sal lekker wees van Roan de Tooi en Fatman met dorp toe.

0: Iemand vroeg iets en ik wil je moet het overantwoord in drie woorden of in een Steve of een lyric. Iemand vroeg, kan je alsjeblieft Johan vroeg, hoe lang gaan Brad nog bij KTM geduld wordt? Drie woorden of een Steve of een lyric?
1: Ek nie mag nie, ek kan mos nie dit nou so doen nie, dis een ernstige vraag, ek wil net gauw dit ernstig antwoord.
0: Drie woorde of Steve of Merder?
1: Take away, hey, no! Ok, nee, ek op een ernstig genoot, ek wens rechtig dinge kom vir my recht, maar dink, hulle geduld gaan begin uitharde, want hy is nou vir een geruime tyd, buiten die top 10, en dit word nie beter nie, en hy is beter as dit, hy het talent, hoekom kan hy nie die KTM laat praat nie, ek verstaan nie, hy is goed genoeg,
0: ja.
1: Dit voel vir asof hy net in een top 7 of positie kry as iemand voor hom verongeluk, hierdie klinge baie hard, asjeblief, ek bedoel het nie so nie, maar jylle van jylle, met die GP volg, gaan jylle precies verstaan wat ek sê, hy kry positie wanneer iemand voor hom nie klaar maak nie, so Brad Binder is beter as dit. Ja. Iets moet gebeur.
0: Stem so met jou. Johan, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Jy kan nog verder daarover dink en dan kan ons verder bespreek om ek half 6.
1: Ek kan nie wacht nie. Okay, cool.
0: Bye. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: 7.0, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die Claremont Motorgroep het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11,3 miljoen rand besparing. Ja, dis korrek, 11,3 miljoen rand op 339 Volkswagens niet demo en gebruik. Elkeen of alleenlik hier die naweek by Claremont Tableview en Vredendal Volkswagen is hier die hele naweek tot Sondag moenie aandeel van 11,3 miljoen rand op die tafel los nie, net by Volkswagen Claremont Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dis die naweek.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
3: Oh yeah!
2: Bok Radio.

0: Listen to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Deel van jou gemeenskap. Hey. Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Eso claro que Keep Where Fear es American Heartbreak. Maar laat ik me soms niet kan wees, dat is wel al amper griptijd van ons kant af. Voor ons daar een laatste kijkje, een uitlook van wat aangaan op die paard.
1: Uitlook verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paai, daar is niks niets van my kant af nie, net stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Spine Road, so ook op die R300 suidwaarts by Stock Road en dan ook op die R300 noordwaarts by die N1. As daar nog iets is, laat weet asblief vir Brent Wayne, weet is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
0: Audi Centrum Claremont het die naweek al beroemde finansiële jaar eind uitverkoping en dit is die 20ste jaar. 103 Audi's is afgemerk met 'n totaal van 8,5 miljoen rand besparing. Jy het reg gehoor, 8,5 miljoen rand op 103 Audi's niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audi Centrum Claremont die hele naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel van 8,5 miljoen rand op die tafel verlos nie, net by Audi Centrum Claremont. Kom vroeg, hulle gaan dit een keer 'n jaar so groot en dis die naweek.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Zai, dit is dan waar ons vir jou tot ziens gaan sê.
2: Ja, ek is nou eindelijk hartseer dat ek hierdie pakkie moet gaan afsien.
7: Gaan bere.
0: Jy moet nou in die publiek verskyn.
2: Nee, ek moet nou hier uitstap en tenminste het ek een ek is nie skaam om die logo te dra, nie, ek is skaam om papier geprinte logo van te dra.
7: Ek dink dit is wat karakter gee, en jy het Dit wat guts het jy gedoen.
2: Ek kan nou net sien as ek in die winkels instap hoe die mense vir my kyk.
0: Maar net nie nou ondink nie. Dis die enigste ding. Okay, ons gaan vir jou los in die handen van Brent Wayne de Wet. Speel uit met Brian Adams. Smell C. Na?
2: Ja.
0: Smell C. Sê Spice Girl.
2: Ja, is een van die spices.
7: Ja. Yep.
0: Gewees. When you gone, tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.
7: Lekker hand, jylle.

Broken Wings. Mister Mister met hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Het is een baie besonderse donderdag vanavond, amper naweek, en het gaan een lekker naweek wees. Hoekom, want bevallen ons deur na die uitklop rond is, na die laaste 32 in geskiedenis, die heel eerste keer wat hulle deur is, en natuurlijk hulle speel hier die sondag teen in Canada. Wat denk jy, wat gaan gebeur? Gesels gerus saam met my 074-2009-89. Ons speel een lekker speelietjie, 15 minute oor 8, Orkney, Snorkney. Op maandag was dit Kenia Suid-Afrika, dinsdag Vetkoekpaleis, gisteraan kom ons toer in die wereld, en ons het een bykie daar in Griekenland gaan toer gister. Ons speel Orkney, wat wen jy in hierdie speelietjie? Ek gaan 4 mense laat wen, kaartjies vir Lea, hierdie saterdag by Heroes Restaurant. 4 mense gaan wen, kaartjies vir Lea. En een bykie later kyk ons, wat is die stories wat nou lekker trend op die sociale platforms. Baie lekker muziek wat kom vir jou in hierdie uur, Darren, se klein saterdag. En ook een bykie Alicia Dixon met The Boy Does Nothing. En nog vele, vele meer. Hier is Quentin Prinsloo met Platteland. Goeienavond.

Fortune, exile your fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

Dit is Mugu met Kleur, Bok Radio, Bok TV, 5 minute oor 9, die finale uur. Die aand skof, saam met my Brent, ja nee, die tyd vlieg behoorlik. Een lekker goeie naand aan jou ook, Tobias Lombard, en ek sien julle kuier baie, baie lekker. En hy het ook een bykie kommentaar gelever oor die nieuwe Leon Schuster liekie, wat hy natuurlijk bekendgestel het, Leon Schuster vir die wereldbeker rugby 2027 vir Rassie. Ja nie, en dan het daar nog een lekker boodskapje ingekom, wat ek baie graag ook weer hier wil lees, laat ek gaan sien hier. En dit kom van Chris, een lekker Stellenbosch. Hi Brent, dankie vir die lekker show. Ons braai nog lekker met Bok Radio aan ons aan, soos dit moes hoort. En ek sal een Queen song waardeer indien moontlik. En dit kom van een groete Stellenbosch van Chris. Baie dankie Chris. Wel, ons speel nou een speeliekie Chris, indien jy hom reg kry, dan gee ek jou een liekie van jou hartsbegeer of jou keuse wat ek 9:30 gaan speel. En die vraag is vandag in geskiedenis. 1984 het Prince sy ikoniese 6de atelier album vrygestel. Ek benodig die naam van die album 074-2009-89. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Moenie vergeet nie, môre aantree Bobby van Jaarsveld hier by Heroes restaurant op. En natuurlik saterdag is dit Lea. Indien jy daai vraag nou reg kry van Prince, gee ek jou so 2-3 kaartjies vir 'n Lea se konsert hier by Heroes restaurant. Finale eer vanavond, ons het ook jou kraakvaar splinter nieuwe liekies op pad. Ek weet, Prop het 'n nieuwe liekie uit en ook Harry Styles. Maar vereers, hier is Jay.

0: kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.
2: 17 minute oor 9 amper tyd vir my om tot ziens te sê, ek is al so lekker met die luisteraars vanavond, baie mense is opgewonde, hier die sondag, die cricket is ook nou tans aan die gang vir die dames, nou ja, toe, daar is baie sport, volgende naweek, die saterdag, die 4de juli, ek weet, een paar van my vriende, gaan bykie opvlieg Johannesburg toe, vir daar die groot wedstrijd, Engeland teen Suid-Afrika, en ek sien hulle sociale media, gons ook lekker, dit is nou die Engelse, en Henry Pollock, baie oe, gaan op hom wees, om te kyk wat gaan gebeur, daar was nou een groot, groot opbou, tot hierdie wedstrijd, wat groot op pad is. Hier is jou kraakvaar splinter, nieuwe liedjes op een maandag, is dit 80s, dinsdag jou 90s, gisteraan was dit 2000s, vanavond kraakvaars. Harry Styles het een nieuwe liedje uit met American Girls, en dan lekker prop het ook een splinter nieuwe enekie uit, en Zian het het so lekker gesê hier die week, die job moet loop, hier loop hy nou.

Girls just want to have fun. Bokke Radio, Bokke TV, ja, baie lekker. Graadspartytjie Likkie, morgenavond natuurlijk jou graadspartytjie van 7 tot en met 10 uur, net hier op Bokke Radio, Bokke TV. Amper tyd vir my om te groet.

Interview. Zal je verstaan als ik jou en die nacht ook achterlos? Uitgeknipt ben je en voet, je sier en je rijdt te gepost.

in wit en swart. Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Network op Bok 4.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Ricky, dat is lekker.

verdwaal. Zal ik jou komen halen? Schielijk schijnt al luchten.